dach on, en Samuel jink trig no rama. So, vi zijn hier wo Gott welen dert. Vi wel ophang met wo Gott welen dert. Ver David wist wat passieren deit, ver Saul wist wat passieren deit, ver Israel wist wat passieren deit, Gott deit welen. Wie zijn dat in Vers 1, de Heere die zegt te Samuel, Samuel, wo lang wirst du Eva Saul trieren? Hij zegt, ik heb mij besloten, dat een van de Zehns zal König zijn van Isaï. En in Vers 12 zegt Gott aan de Jüngste, dit kraakt hij niet toe op en zalft hem aan. In Vers 13 dat Samuel deidet, hij zalft David donen. Hij wie mang zijn breide, en hem Herren zijn juist, bewijs ik een kracht op David van den dag aan. Nu, David wist niet, ver deze moment, dat zijn leven voor immer geëndert zijn. Hij had geen droom dat hij een dag voor koning zijn. Hij wie een hoedsjong, wie kon hoop spelen. Hij wie de laatste van zijn voren zijn zins. Zijn voren, doch weinig van arm als al de anderen. Nu, wie denken vielleicht zo, wat kon het dan zijn? Maar lieve vriend, van deel, er zijn dingen wat ongoen in de wereld. Besonders in de geestelijke wereld, wat du en ik niet zijn. Gott schafft in ploen dat du kost am deinen. Dat du kost zijn rekbien. Hij heeft wat besonderet voor die wereld. En vielleicht weetst du dat nog niet. Hier zijn we de geschichte van David. De dag wat Gott kwam naar Samuel, hij deed vielleicht schubheiden. Vielleicht deed hij met een lijf. Vetten, vielleicht spielt er zijn hoop. Hij had geen gedanken van wat Gott deed. En danach deed Gott dort. Gott wählt. En wenn Gott wählt, dan heeft Gott vraagt keinem verrot. Zij wie dort in de Bibel, Gott vraagt nicht Samuel den Prophet, wie hij denkt, wird een gouden König zijn. Hij zegt Samuel. Hij vraagt de hohe Priester, nicht de andere Priester, wer wird een gouden König zijn. Gott weet wie hij wil wählen, en wen hij Gott als kon hij ook wählen. En wen Gott wählen dat hij dit voor het land Israël, voor zijn koninkrijk hier op deze eerd in die tijd. Ons tag zegt, Gott zegt, ik heb gemerkt een koning voor Israël. De

dat gans ewe jeef te God in Psalm 68 vers 11. En vielleicht het wichtigste, God verspreekt, want wie aan ons leven geven, hij wil ons God enteren. Ezekiel 36 vers 26 zegt, en niet God wil ik die geven, en niet juist wil ik in die zaten. Dit postkracht komt met wat we laatste week lezen in 2 Korinther kapitel 4 vers 17, waar we een nieuwe creatuur worden. Nu David wie een jong. Zijn geschichte vangt je groots aan. Hij had geen gedanken waar het voor hen gaan waar hij zou zijn. Maar de profeet van Israël weer bij zijn huis. Zijn familie zag waar hij zelf wie als koning. En God, die wil zijn leven anderen voor hem. Ons taak zegt, de juist God is wie een arm van deze dag weer. Mijn vriend, God kijkt waar die van ben laat. Naar die hart. Waar is die hart? Is dat ruit dein? Van God in die hart kijkt en dat wat zit hij? Vielleicht fehlt ons dat we met den Psalmist David zijn, merk in mij een reine God. En merk in mij een reine juist in mij.